vijf ronden zijn er nog te gaan. Er is geel en een klik. Daar komt die safety car. Het wereldkampioenschap is omgekeerd. Hij heeft...